0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die klap op pad naar jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.

675 4478 Antimolly by 063 315 2384 Sister Maggie Williams by 072 270 0571 Sarissa Botha by 082 760 7568 In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068 169 3163 In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073 570 4578 Jaak en James Kols by 071 868 6128 Mosselbaai by Debbie Valentine by 082 347 0991 Pastoor Malcolm de Jager by 061 022 3092 In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067 664 8337 Dien Jaak Crispe by 076 760 3940 Ons dien een God van wonders en in sy woord sê openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Eto, hartelijk goeiemorgen en welkom, is ingeskakel by Eden FM, tyd so 17 minute na 9, my naam is Jolien en ek kers aan met u tot en met 12 uur vandag, met die kontai program natuurlijk, op echter dat u een goeie naweek gehad het. Ja, ek het een goeie lang naweek gehad. Sebastian het ook een lang naweek gehad, hy het een extra lang naweek gehad. Oe, hy sê hy het gewerk. Maar voordat het hy een lang naweek gehad, hy was 2 dae af. Hy het een gewerk, sê hy. Hy het hy vergeet van sy lange naweek wat hy gehad het. Nou sit hy sê die woorden really met my. Maar niet te min welkom, luisteraars. En ja, geloof dat jy wonderlijke naweek gehad het. Jy kan bykie boodskap stuur en sê wat het jy gedoen die naweek. Ons het lekker welverdiende reen gehad wat Saterdag geval het. Hier in Oudtshoorn. Ek het verneem dat George ook gereen het, reen gehad het Saterdag. Weet nou nie of Moselbaai bykie reen gehad het. Ek dink Nysna het ook gehad. Vertel bykie, laat weet vir ons. Ons catch ons nou op na die naweek. En nadat ons met mekaar gecommuniceerd het laas. So ja, baie dankie aan Lynn. Sy het vir ons die ontbijtprogram gedoen. Baie dankie ook aan Sister Phila Piet, die van Oudtshoorn, wie vanoggend haar getuie kom deel het saam die luisteraars en wat een wauw getuie was dit. Sister Phila, as jy vir my hoor, weer eens baie dankie. So ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. Die span van IPD kuier saam met ons Ed Andrea, tussen in elke half uur jou nuusbulletins en 11:40, dan luister ons na die gemeenskapsdagboek. En indien jy enige ietsie wil plaas in die dagboek, kan die kontak maak met die wet by 044-874-5085. En as jy saam met my verpaar, kan jy vir my kontak by 044-884-0831 of jy kan vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693. Kom ons breek vandag vir advertentie. Net daarna, dan kan jy ons verder. Onthou die nummer 060-505-2693.
1: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoeren omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinternuwe skool in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Carl Care Twee's Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Daar sê welkom by die derde uur van die Kontryprogram. Dit het dan beweeg na so 18 minute na 11. Ons sê ook baie dankie aan DJ Sebastian. Hy het vir ons die nuus gelees om 11. En ja, kom ons gaan voort. Nice now, have you seen the new Cell C? Join Cell C to celebrate the reopening of the refreshed stall at Nysna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nysna Mall. Explore the fresh new look. Excellent service and exclusive opening offers. Cell C Nysna Mall, refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15 October. These and C's apply. Switch to C, Cell C. So, ons gaan vinnig breek vir advertensie. Voor ons gaan vir advertensie, gaan ons gaan vinnig hoor wat sy Auntie Monica. Dit en dan breek ons vir advertensie en dan is ons reeds van die boodskap is verder.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre Sebastian, goeiemôre prinsesie en Natalie's gegroet van A tot Z groet Auntie Monica. En ons het 'n heerlike stille naweek ook gehad. En het het nou net een beetje gereen, wat my afgesit het, dat ek hier by die deputante van die kinders, van my kleinkind het gekom het, maar daarom van oma gewys, hoe kap hy dit uit. Maar een lekker dag vir julle verder ook. Kijk mooi achter julle, Auntie Monica is lief vir julle.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's funeral branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only reward card you need.
6: Hello, Jolien. Ek het ook een lekker naweek gehad, rustig by my huis. Niks probleme nie. Vir al my Edenmaatjes, my familie, jou familie, my biervrou Brenda en haar man, en my biermense aan my linkerkant, Jana en Jan, oor die pad Kosie en Genevieve, vir almal my sister Rashida en Joëna, mooi en een liewe dag en ek wens, Joëna Brein is alle beterskap. Mooi en een lieflike dag. Lief julle klomp met julle eie aan die pop.
7: Goeiemorgen Jolien. Alle luisteraars, alle maaikies. Dis Katrina Wagenaarie van Volmoed. Jolien, vir oogend wil ek vir ons klein prachtige dochterkie Amaya Wagenaar sê. Baie geluk op jou verjaarsdag, prinses. Met jou eerste verjaarsdag, oma Katrina en opa Simon, is baie lief vir jou. Daar waar jy vandag, jou tydjie geniet saam met jou man, jou mami en jou daddy, geniet het. Oma sien jou vanmiddag. Mooie dag in die atelier, Jolien, geseende dag vir julle.
8: Goeiemorgen Jolien. En allemaal een net tot je, het is les met ons op een Heidelberg. Ik wil niet vertellen om niet alle eren niet danken aan de Heer toe te kiepen. Die lieflijke dag daar in Bonneville met ons koorfeest gesit. Dit was fabulous. En dan wil ek ook net vir Ilva om ook net vir allemaal wat verjaarsdag vier vandag sê, happy birthday, en ook die September gesin dat die geliefde aan die dood afgestaan het sterkte. Dankie ook vir Varig en die moeders wat Durban toe was, het veilig vir die huis aangekom het. Ek wil net al die lof die prijs aan die Here toe ken. Maar baie dankie en een lieflike dag vir julle ook, ne? Bye. En ook net van my familie en my vriend, een geseende dag, jy moet hulle ook het, ne? Baie dankie, bye.
0: Daar sê, kom ons kyk dan nog so'n paar boodskapies. Môre Julien ingeskakel, mooi en geseende en baie mooi foto vandag van jou. Like your show altyd, so sê Pamela Ludik. Florent Jamal gaan sê, goeiemôre Julien ingeskakel op jou program. Môre Julien, speel vir my goodbye van Lionel Richie. My pa is gister oorlede. Geniet die program. Jeronisha Jacobs, baie sterkte vir jou en die breë familie. Hi Julien, luister lekker na jou show. Lekker dag aan die slinger. Johanna van Wyk sê, goeiemôre Julien ingeskakel. Mooi dag vir jou. En Annemarie Gosen sê, goeiemôre Julien, goed die hele opvangsgebied. Dankie Rosina my, dat jy so kom in Noor, waardeer hoor, prachtige dag vir jou, Queen vanaf Botia Park in George. Goeiemôre Julien, hoop jy het een gatskop naweek gehad. Mooi dagie, so sê Cheryl en Pinaag. En dan sê Geronisha Jacobs, Julien stuur groete vir Antie Poppy en onze ma, niemand is uitgesluit nie. Julle eie Geronisha Jacobs, nie, wat so skryf. So ja, ek kan steeds vir my boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Dit is die nommerkie in die atelier of ja, die kontakbesonderhede.

Goeiemiddag Sebastien, goeiemiddag aan luisteraars. Ja, Sebastien, man, dat is net een schoon greeting geweest. Ja, hy salut, maar ze kan dat zien. Nee, dat is net betrokken, like een gangsterism en hy type van goed. En nee, ek is die man van zulke goed te zien, my bro, man. Nee, kijk, gepraat van gangsterism, as ek weet van mannen wat sukkel om hulle chappies nou af te krijgen. It's bad, but it's all in the mind.

0: Hier in FM, die prys is betaal. Die prys is betaal. En dit is die Here wat ons dien. Dit is die Here wat ons aanbid. Dis ons Vader. Jy is vry as jy vry is. Claim it. Come on. Jy moet jou naaste lief hê.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, dat was nog baie, baie lekker afskop van een maandagmiddag. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
2: Jy moet jou naaste lief hê. Oeh, amen. Jening
0: baie, baie dankie. Middag, Jening baie, baie, baie goed self.
2: Amen.
0: Dankie Jening baie, mooi blij.
2: Bye bye.
0: Liefde, bye. A very good afternoon, Paula. All the way from United States of Conville, and there's one man, and one man only, goes by the name of Freddie Nelson. Oh, what a Monday. Hier in FM, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, meneer Paul.
0: Middag sê, lekker mama Dina, wat sê mama Dina?
3: Gaat, oh, ja, nee, heerlijk. Alles kan weer vannacht voorbij, nee, ga weer maandag.
0: Ja, nee, mama Dina.
3: Nee, gaan goed in die kant, ja, maar net zeker aan geschakeld. Al die radiofamilie is voor goed doen, meneer.
0: Amen.
3: En mooi, hij is toe gaan, bye-bye.
0: Bye-bye, mama Dina, mooi blij. Ja, kom ons keer nog soveel klein rikkie daan, Waslapieland 0605052693. Wie praat samen met die hoops? Hartelijk goeiemiddag.
4: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, goeie Beverly.
4: Middag weer eens ingeskakel. Pola, hola, hoopsa. Nee, die Heere Jesus lees sy leven neer, want elke persoon kan net getuig.
0: Amen.
4: Ik is self een getuie.
0: Amen.
4: Om te kan sê, waar die Heere my deur gered het.
0: Ja.
4: Wat? Thank you, Paula. Ten alle tye luister ek elke lieve dag.
0: Baie dankie, Beverly.
4: Soos ek sê, is net lekker. As hola ops lekker is.
0: Asie.
4: Dat kom met tonne liefde van Beverly.
0: Asie, Beverly.
4: Thank you, Paul.
0: Baie dankie, ek ontvang uit tonne liefde en ek gee weer vir jou tonne liefde terug. Hartelijk goeiemiddag, Hilly. Sy is ingehaak en ingeskakel my sissa. Goeiemiddag.
5: Ja, vir hulle wat hom ken. Jesus lê my leven neer.
0: Oh, Hanna, wat boy.
5: Hola, so waar. Hola, ek juig nou lekker hier voor in my voorkamer.
0: Lekker man, sissa.
5: Die maak hom so my lekker aan, Paula.
0: Ja, sê.
5: Jy moet een mooi dag uit, Paula, en dankie vir jou mooi program, Paula.
0: Baie dankie.
5: Kom dan, Hanna, wat boy, uit so waar in hy.
0: Dankie, Hanna, wat boy, uit die woorden uit. Middag, sister.
6: Middag, Paula.
0: Ja, middag, sê.
6: Weesig in die tuin, het sing baie lekker saam. Je kan maar so anhou. Dan voel een mens hierdie werk, he. Ja, nee, die Heere lees sy leven voor ons neer. Ons moet net wijsheid en inzicht bekom.
0: Amen.
6: Om een beter leven te leiden.
0: Dat is waar.
6: Dankie, Paula, op. Je kan nog so paar keer gooi, maar het is lekker om so te juig. Als je in die tuin werk, hou so aan. En Brouwers en Engels.
0: Ah, sê, sister, en Brouwers en Engels is ingehaak en ingeskakel. Boeta, Engels, hoe lijkt het? Hartelijk goeiemiddag, welkom.
7: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
7: Ja. Jy het my laten mens. Ja, jy moet jou naaste lief hê. En jy moet jou Heere ken. Ja, want hy doen baie vir jou.
0: Amen.
7: Elke dag.
0: Dis waar.
7: Vir my doen hy elke dag baie. Antigeen Eksteen van Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie, Antigeen Eksteen Alipada van Mosselbaai. Eden FM, goeiedag, goeiemiddag.
8: En my verkaas, as die mense sê, elke hulle familie, Nekkelfontein, allemaal, die gezinne dag, alle liefde, Nelkom van Pijn, Alpertinie, allemaal, ek is baie lief vir julle.
0: Dat is die naaste.
8: Ja, is handig, jy en een pijn van Alpertinie.
0: Allee, naaste, dankie naaste. Ek het zaterdag gewoon op Raspa, hoe sê Raspa daar, vir die jy en een pijn moet het luchtjes vat. Ik heb alle mensen ook geleerd dit hier. Maar daar is een jening bij. Ja, ze kan nog weer deurkom. Ons breek vanaf advertentie en dan klim ons verder in die prachtige maandagmiddag. En welkom bij die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
9: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about. Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
10: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF mixed chicken portions 4kg, only R159.99. Mama's rations 4kg, only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.
0: Dis 24 minute oor die uur van 3. Afternoon Drive goed te gebeur hier so op Eden FM. Jou stem in die paradys. Saam met die Hops, Kedops.

0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20 gigabyte for 109 rand or 40 gigabyte for only 169 rand per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106. Neisner Mall, explore the fresh new look. Excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offer valid from the 2nd of October till the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea. Oh, tamelijk vaslap is wat hier. Kom je bij 0605052693. Goedemorgen, Paula. Ik wil net aan Luke a happy belated birthday to wens. Mag God om rijkelijk zien van zijn zuster. Alipa daar vanaf Neisner. Happy birthday, Luke. Hallo.
1: Lena Williams is in die huis. Samen met Holla Hoop, jou lekker ding. Ik wil net vandaag voor jou sê, welkom terug, Holla Hoop.
0: Thank you, ma'am.
1: Ik wil ook net voor mijn dochter, wat in die hospitaal is, voor Ramona sê. Hij is sterkte meisiekind. Aan die hospitaal in ons geloof. Wat die heren voor jou sal aanraak. Hola, gooi die dinge in die licht, Elze Wijn. Kom in, welkom de jager, kom in, waar is julle
0: mama Dina? Ja, vraag hulle.
1: Ek hoor jou net, so gooi die dinge in die licht, hallo.
0: Asse, Antelida, ons maak net so, hier op Eden FM's Drive. Hallo, Greg, good afternoon.
2: Middag, Paula Hopske.
0: Middag sê.
2: Het so, shout-out af a kraan, dame ons. Hy koop uit a lekker navikie gehad. Sê ek dan kan om sy auntie. Van Rosemoor.
0: Baie dankie. Grankie, het jy om daar gekry, is jou eindkie daar van Rosemoor daar, so grankie. We're getting ready for the tweeted news headlines in English. My colleague Sebastian Cobridge is more than ready, Eden FM. Ons gaan neer. Kom, ons kop hem lekker rustig af hierdie maandagmiddag. Hier is Michael Bolton, taking us to the tweeted news headlines in English. When I'm back on my feet again. If Regina, Karen Close, are you tuned in?

0: All right, welcome back right here on the Afternoon Drive. A quick look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is the 6th day of October 2026. That is Tuesday. Outside the rust and days top minimum of 7 and a max of 17 with partly cloudy weather. Moving along to the beautiful coastline, that is your George Mossaby Wilderness Knysna. Sedgefield and Bedburg Bay, 10 and 16 with partly cloudy weather. Albertina River in Heidelberg, 8 and 18 with cloudy conditions. And then Calisdorp, Ladysmith and Zoa, 6 and a max of 17 with cloudy conditions. Swellendam, 8 and a max of 17 with cloudy conditions. And then Uniondale, 5 and a max of 15 with cloudy conditions. The weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. Well, with that being said, that's the end of your weather report. Then back to the smiling hops on this Monday afternoon.
1: Yes, my man. Thank you very much, Sebastian Coverage, for the 4 o'clock news, weather and financial indicators. So, boys, you must enjoy the rest of your day. Take good care. Take good care, Mazakant. The time exactly 6 past 4. Alexis Antima, goeiemiddag.
2: Hola, Hops.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag.
2: Dankie, bai. Lekker lied. Dis mos Teens Willems is a lied, daai. Hy doen altijd so by Danny Dieren vraag, so om daar. Maar ek wil net baie geluk sê vir Daniel, Paula, jy ken ons van Nila.
1: Jy ken van Nila, baie
2: goed. Geluk op jou verjaardag, Nila. Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid. En jy moet jou dag lekker geniet. En jou maanpa, Marty en Danny en broers, Delano en Mark, moet jou lekker bedel. Want dit kom met liefde van jou oma en van jou bedel aan die ma.
1: Also, bye, dankie aan die man van die boodskapie. Nila, happy birthday, jo. Die man, die kinders raak nou groot, nou raak hulle groot. Hallo, Beth.
3: Hola, Hops.
1: Yes, dear.
3: Ek wil net hello sê aan iemand speciaal. En dit is Bubblicious. Het kom met liefde van Beverly.
1: Say,
3: thank
1: bye.
3: You, Paul. Bye, thank alle tye. Goeie program.
1: Bye, dankie, Beth.
3: Ek sê Paul,
1: bye, dankie. Hier neffe mesmak gereed vir die gemeenskap dagboek net na die advertensiebreek. Wat ek goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het, miskien het jy 4 uur uitgeval, jy sien op jou motor en jy sit jou draadloos aan en jy wonder, waar is ek nou? Is by hier neffe jou stem in die paradijs. Maar kom ons maak gewoon vinnige daar, niet zo vinnig daar in Mosselbaai. Die lekkerte van kort stemnotas, kijk nou hier 25 sekundes lang. Paste, welkom de jager. Praat gewoon vinnig met ons. Had een goeiemiddag, Paste.
4: Middag, middag, Paula Hops.
1: Middag, sê, middag, sê.
4: Streek. Paula Hops, ek is vier in vlam, jong. Ek kom uit die sendingveld daar in soos in Duiseldorp uit, en Duiseldorp se dierbaar is, wat hulle harte vir die Here gegeer het, halleluja.
1: Amen.
4: O, Paula, gooi die ding in die lucht, jong, en hou my in die lucht.
1: Dankie, Paste.
4: Lang klaas het ons gechat, nee?
1: Ja, Paste, maar ek is blij, alles het mooi afgeloop, alle sieninge en sterkte met al jou werkzaamhede, Paste. Maar kom die jager. 8 minute oor 4, na die advertentiebreek, tijd vir die gemeenskap dagboek.
5: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.